Over as ne werkelijkheid van dat wat man hoopt, een bewijs van dat wat niet te zijn is. Wie leven dat die dingen die eeuwig zijn, zijn echt, en wie worden ons vasthouden aan die dingen. Die dingen in deze wereld worden niet door. God zijn versprekingen zijn met de eeuwigheid ook verbonden, zei maar. De geloven heeft werkelijkheid tot die zaken voor die we hoop niet hebben. En is een bewijs voor die zaken die we niet zien kennen. Want we willen genoten van God zijn versprekingen hebben, dan moeten we die ook besteden en ons dag voor dag leven. Hij zegt wie de dorm ziet bijzonder schlittig. Dat christelijke leven is een eerste plicht. Wie had dit dan nog als een nieuwe denk behandeld? Zoals lieden nu denken, brukt een mens zijn christelijke leven niet in zijn geschaft, oder de schoolstof, oder zijn spazierleven in inbrengen. Petrus zegt aber, dat we moeten ons christelijke leven ernstig nafallen en alles. Hoe kan een mens in zijn christelijke wassen flittig zijn? En ons wandel moet we meer zoals Jezus zijn. En onze eigen kracht is dat aber niet mogelijk. Wanneer we over Jezus erlauben en ons te regeren, dan, durch seine Kraft, wird er dort vor ich bringen. Paulus schrift in 2. Korinther 5, 15, und er starb vor allem, dass die leben, nicht mehr für sich selbst leben sollen, aber für dem, der für ihn gestorben und vom Tod abgestorben ist. Für uns selbst leben ist natürlich, aber das ist nicht so, als wir leben sollen. Daran müssen wir flittig sein. Für Jesus zu leben, ist nicht bloß am Sonntag. Der ganze Weg, das ganze Leben, muss für den Herr Jesus gelebt worden. Paulus sagt weiter in Kolosser 3, 17, und was immer je tun auf ein Wort oder Werk, tut an dem Herr Jesus sein Name und dankt Gott dem Vater durch ihn. Dort ist für uns alle eine Pflicht. Jeder Tag kann Jesus Christus zijn leven en je nood, derg ons bewijzen. Wie zijn flittig in andere dingen, zoals wie arbeiden jeder dag, buiten zondag, wie planten onze gordes en zeien dat zout in de vlekken, want dat kruid abkomt, dan moet we den gorde weiden, want dat de trei drie is, dan zijn alle flittig in den eifst. Dat vrucht van de vruchtbeem en de gorde arnt, moet alles in ingebracht. Met een christ zijn leven is dat ook zo. Wanneer wie voor God talen willen, dan is dat zeer nodig dat wie flittig zijn. Petrus wil ook zeggen zijn dat wie verstaan wat hij meent, wanneer hij zegt, ziet besonders flittig en hun geloven zittlichheid te bewijzen. Dat is 2 Petrus 1, 5 vers. Dit heeft de zin dat wie één ding met een andere toop brengen, oder één tegel op een andere tegel leien, oder eine Box ab nach eine Box leier. Dort ist endlich ein Wasser, so aus ein Baum, der wächst und sich ausbreitet hat. Eint jet am anderen an. Dort Leben, dort Gott ähnlich ist ein Wasser. 2. Petrus 3, 18, ober was in ans Herren Heiland Jesus Christus seine Gnade und Erkenntnis. Am gehört alle Herrlichkeit, beides nu und an alle Ewigkeit. Amen. Wie hij je zei, wo een boom was, im Anfang is de boom maar klein, aber bald is de boom groot gewassen. Dit passiert nicht in één dag. Aber met de tijd was de kleine aaste, en dan heb ik grote aaste, bald is door een grote boom. En die heeft de goud in je warteld. Zonneschijn en regen maken dat mogelijk dat zo'n boom kon levendig blijven. We kennen niet immer zien dat zo'n boom was, aber mit der Zeit ist er genug bewies. Und so ist das mit dem Christen Leben. Je weiß es möglich, wann wir Gott seine Kinder sind und wo die Geburten sind. Wann wir Gott sein Wort lesen und beobachten und in Gott sein Licht wandeln, wann wir unsere Wartle deep in Gott seine Versprechungen schicken, dann wollen wir im Glauben stark abwaschen. In einem Wald kannst du zwei Dinge beobachten. Wirklich eine Verwandlung. Da ist Leben jetzt gerinnert gewas, und da ist Tod jetzt gewas, dort verfüllt ist. In beiden Umständen bemerkt wie Weichsler.
Dat is ook wat passiert en dat christelijk het leven. Door als je was, dat God eert. Oder door als zind, dat niet bechant is.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En de laatste boodschafter redt Eva Jezus in de woorden dat weer niet recht te zullen. Vandaar wel dat Eva dem Haan zijn enloding redde, dat de ene poot nen te gonen, dat hem eigen leven viert. De haar wil zijn touwheren voor een entscheidung stalen, dat er gans het leven bestemmen wordt. De ene entscheidung wordt de mens dat eigen leven oder de eigen verdammnis brengen. Wie wolle ons dat Tauwara uit Matthäus Kapitel 7 lezen en zwar de vers 13 bot 20. No dit leid, lees wie ons dan top Matthäus Kapitel 7, de vers 13 bot 20.

Schrift in 2. Korinther 5,15, en hij starf voor allem, dat die leven, nicht mehr für sich selbst leven zullen, aber für dem, die voor aan je sterven en vom dood abgestorven is. Voor aan zelfs leven is natuurlijk, aber dat is nicht so als wie leven zullen. Daarin moet wie flietig zijn. Voor Jezus te leven is nicht bloos om zondag. De ganze weg, dat ganze leven, moet voor dem Herr Jezus geleefd worden. Paulus zegt waarde in Kolosser 3,17, en wat immer je doen of in woord of de woord, dood aan dem Herr Jezus zijn noem, en dankt God dem Vader derch aan. Dat is voor ons alle een plicht. Jeder dag kan Jezus Christus zijn leven in je nood derch ons bewijzen. Wie zijn vlietig in andere dingen, zoals wie arbeiden jeder dag buiten zondag, wie planten onze gordes en zeien dat zout in de vlekken, want dat kruid abkomt, dan moet we den gorde weiden. Want dat de trei drie is, dan zijn alle vlietig in den eifst. Dat vrucht van de vruchtbeem en de gorde arnt moet alles in ingebracht. Met een Christ zijn leven is dat ook zo. Wanneer wie vergat talen willen, dan is dat zeer nedig dat wie vlietig zijn. Petrus wil ook zeggen zijn dat wie verstonen wat hij meent, want hij zegt, ziet besonders vlietig en hun geloven zittlichheid te bewijzen. Dat is 2 Petrus 1, 5 vers. Dit heeft de zin dat wie één ding met een andere toek brengen, oder één tiegel op een andere tiegel leien, oder één baks op nog één baks leien. Dat is eindelijk een wasse, zoals een boom, die wast en zich uitspreidt deed. Eent jet een andere nen. Dat leven dat God eindelijk is, is een wasse. 2 Petrus 3,18, over was en ons Herren Heiland Jezus Christus, zijn genood en erkentnis. Am je heert alle herrlichheid, beides nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wie hij je zijn, hoe een boom was, im Anfang is de boom maar klein, over boot is de boom groot gewassen. Dit passiert nicht in één dag. Over met de tijd was de kleine aaste, en dan heb ik grote aaste, Boot is door een grote boom, en die heeft de goud ingewarteld. Zonneschijn en regen maken dat mogelijk dat zo'n boom kon levendig blijven. We kunnen niet immer zien dat zo'n boom was, maar met de tijd is door genoeg bewijs. En zo is dat met een christen leven. Je was is mogelijk wanneer wie God zijn kinderen zijn en waar die geboren zijn. Wanneer wie God zijn woord lezen en beobachten, en in God zijn licht wandelen, wanneer we onze wartelen diep en God zijn versprekingen checken, dan worden we hem geloven sterk opwassen. In een woord kunst u twee dingen beobachten. Werkelijk een verwandeling. Daar is leven je reinet je was, en daar is dood je was dat vervuld is. In beide omstanden bemerken we wechselen. Dat is ook wat passiert, en dat christelijke leven. Door is je was, dat God eert, of door is zin, dat niet bekend is.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En de laatste boodschap reed uit Eva Jezus zijn woorden dat weer niet recht te zullen. Vandaar wel uit Eva dem Haan zijn enloding reden, dat de ene poot nen te gonen, dat hem eigen leven viert. De haar wil zijn touwheren voor een entscheidung stalen, dat er gans het leven bestemmen wordt. De ene entscheidung wordt de mens dat eigen leven oder de eigen verdammnis brengen. Wir wollen uns dort weiter aus Matthäus Kapitel 7 lesen, und zwar der Vers 13 bis 20. Nur das Leid lesen wir uns dann aus Matthäus Kapitel 7, der Vers 13 bis 20.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Oerrecht, een halve stond voor die en voor mij.